Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: feel great.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen

Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl. Kink, Distortion.

0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

In her place, 100 candles burning. A salty sweat drips from her.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink. Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestrikt.
5: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Ik wil profvoetballer worden, later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Ik wil profvoetballer worden, later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.

0: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Welkom, dit is Kink Distortion.

Joris Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terugbeluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app. Kink.

0: beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
1: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
2: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planet Proof.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.

0: Nation. Kink. Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
2: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
9: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
12: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
13: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
14: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
15: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
14: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
11: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
12: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81%...

0: 10% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
1: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
0: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
1: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
0: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.

0: AHA? Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Wij houden van alle auto's. Auto first, geen gedoe, goed geregeld.
2: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu
6: de beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: in de Lidl Plus-app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
10: Smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens voor vakmanschap.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen... Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: King. You gotta recognize. Distortion.

0: fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
3: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice, positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice, positieve energie.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.

0: naar AHA? Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: 26 en 27 juni helemaal uit je plaat gaan met The Offspring, Papa Roach, All Time Low, Pennywise en heel veel meer. Maybe it's not
1: my weekend. Wil je er naartoe? Stuur dan nu een bericht met de Kink-app met daarin Jera On Air en maak kans op tickets.
2: Kink. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
12: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
13: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.

0: Tank.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
13: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
14: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeven yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeven volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag. Albert
3: Heijn. Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: King. You gotta recognize Distortion.

0: fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: 26 en 27 juni helemaal uit je plaat gaan met The Offspring, Papa Roach, All Time Low, Pennywise en heel veel meer. Maybe it's not
1: my way. Wil je er naartoe? Stuur dan nu een bericht met de Kink app met daarin Jera On Air en maak kans op tickets.
2: Kink. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer.

0: Meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
6: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
10: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens. Voor vakmanschap.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
14: Kink. Distortion.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Schuren, afplakken, lakken.
6: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
7: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Björn's Betonnenhuur hier bij Kink Distortion. Komend weekend is het Desert Fest in Londen. En het zou zomaar eens kunnen dat Onder Getekenen daarbij gaat zijn. Dus de focus ligt vandaag een klein beetje op dat festival. En bereik een aantal mensen die daar staan. Voor de rest vandaag één Nederlandse band en uiteraard weer de Weekly Pit. En ook weer een band die op Jera On Air staat. Aangezien we daar deze week tickets voor weggeven hier bij dit prachtige radiostation. Maar nu eerst de mannen die gerust wel benoemd kunnen worden als een van de godfathers van de Desert Sound. Heb ik het uiteraard over Caius van de plaat Blues for the Red Sun. Is dit Green Machine?

Inside. 12 juli moet de gelijknamige plaat Chemist uitkomen van de band. Een plaat die afgelopen week al uitkwam is de nieuwe plaat van Darkthrone Funeral. Darkthrone Funeral, Darkthrone natuurlijk. Prehistoric Metal, zo heet die plaat. Het zijn de oprichters, de koningen, de frontmannen van de stofzuiger black metal. Tenminste, als je het aan mij vraagt. Ik vind het heerlijk, ik geniet hiervan. They found one of my graves. Dit is Darkthrone, afkomstig van de nieuwe plaat. Prehistoric Metal op Kink Distortion.

0: Tolhuur.
1: Als je de socials van King Distortion een beetje in de gaten houdt, dan weet je dat we daar regelmatig tickets weggeven voor hele toffe dingen. Vorige week bijvoorbeeld hebben we tickets weggegeven voor de shows van Textures in de Doornroosje en in Tivoli Vredenburg. Deze week echter geven wij tickets weg voor, nou, een klein festivaletje, zou je kunnen zeggen. Een klein festivaletje dat plaatsvindt in IJsselstein. Sterker nog, in IJsselstein, Limburg. 25, 26 en 27 juni. Met onder andere een Architects, met een Papa Roach, met A Day to Remember, met Trivium, met Rise Against, Ice Nine Kills, Hatebreed, Malevolence, Converge, Trash Talk, Get the Shot. Nou, er staat echt een shitload aan hele toffe namen. En het enige wat ik je daarbij aan wil geven is, ga dat vooral checken. Want mocht je nou geen tickets winnen, dat kan natuurlijk altijd. Het is wel een enorm tof festival en uiteraard ga ik daar sowieso bij zijn. En ik heb daar heel erg veel zin in en ik hoop jou daar dan natuurlijk ook gewoon te zien. Dus bij deze heb je meteen ook de kans om daar tickets voor te winnen. Heel simpel, ga even naar de socials van Joris Betonmuur, dan naar King Distortion. Daar vind je een post over Jera en ga daar eventjes je festivalmaatje in taggen. En dan maak je automatisch kans op 2 tickets voor Jera On Air 2026. En dan kun je wellicht deze band gaan aanschouwen. The Offspring van de plaat Americana. Dit is The Kids Aren't Alright.

Zo dadelijk heb ik nog meer bands voor je die op Desert Fest staan in Londen. Maar eerst is hier het Nederlandse Death Mob met Choking to Death.

0: Session. De lijst van Achterman.
1: Kink. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers. Praxis.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
10: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens. Voor vakmanschap.
0: Dit is Kink Distortion.
12: Je luistert naar de lijst van Achterman. Terwijl er helemaal geen lijst is. Ik ga mijn uiterste best doen om volgende week weer de boel op orde te hebben. Dat er dan wel weer een lijst is. Tot zover is het niet anders. En gaan we de komende nu nog anderhalf uur luisteren naar lekkere lange nummers. En dit is de volgende, is de langste van allemaal, althans de komende 2 uur, gaat hij niet langer worden dan deze. 14 minuten en 46 seconden in.

60 van het album Omnio. Hoor dit nummer 299796 kilometers seconds. Dat is volgens mij de snelheid van het licht of zo. Van de band In The Woods. Nou ja, als je het er lange nummers hebt, is dit ook toch een vet nummer, man. Rock Bottom van UFO. 11 minuut, 26 seconden.

0: zo in de tweede uur met nog veel meer lange nummers.
1: Iedere vrijdagmiddag de nieuwste rock en metal hits. De lijst van Achterman.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Kink. Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Session.
1: We hebben land in het tweede uur van de lijst van Argeman. Deze week geen lijst, dat niet, maar wel heel veel lange nummers. Zoals deze 12 minuut 15 seconden. Oh, lekker man! Agog, Into the Painted Grey.

kwam een keer op een site terecht. En daar stond een top zoveel van allerbeste albums ooit. En dan ben je natuurlijk altijd gelijk geïnteresseerd. Wat staat er dan nummer 1? En er stond een band die ik toen nog niet kende, Agalloch. Met op nummer 1 dus het album The Mental. Als zijnde de beste plaat ooit gemaakt. En dit is Agalloch, alleen van een ander album van ze. Marrow of the Spirit. En je hoort het nummer Into the Painted Grey. En sindsdien draai ik Agalloch, toen ik erachter kwam, een warm hart toe. We gaan naar de volgende lange track. Dit nummer is van Birth. En het heet For Yesterday. Even terug naar de jaren 70, alhoewel het jonge gastjes zijn die recent dit album gemaakt hebben.

Nou, dat was het volgende lange nummer. For Yesterday van de band Birth. Dan gaan we naar Ashbringer gaan we toe. Die hebben in, 10 jaar geleden een album uitgebracht. Jurgen, als ik het goed uit mijn hoofd zeg. Met het nummer Solace. En ik vind vooral de tweede helft van het nummer vind ik prachtig. Waar ongeveer waar het begint, weet ik niet helemaal meer. Lang geleden ik het nummer gehoord heb. Maar dit is wel een vet nummer. Je gaat luisteren naar Ashbringer met Solace.

0: Nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only

0: het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Dit is Kink.

is een lang nummer van Windier, de Blacksmith en de Troll of Lindumayi. Of zoiets. Al lastig uit te spreken die bloody titels. Nog twee nummers te gaan en dan zit de lijst er alweer op. Met alleen maar lange nummers. En de volgende staat alweer in de stijgers voor je klaar. Een Nederlandse band, dit keer Officium Triest. Met Angels with a Broken Wings.

Officium Triest. Angels with a Broken Wings van een laatste plaat. Volgens mij zijn ze al bezig met iets nieuws, geloof ik weer, begreep ik. We gaan maar afwachten. Dit was het voor de lijst van deze week. Volgende week, hopelijk ben ik bij en heb ik voor jou een nieuwe lijst. Ik ga mijn uiterste best doen. We gaan nog één nummer krijgen van me, White Ward. 10 minuut en 49 seconden. Het nummer Phoenix, wat je gaat horen. Vergeet morgen niet te luisteren naar Loos van Jongens. Daar hebben we de band Ad Moran op bezoek. Een jonge band die thrash metal maakt. Beetje de stijl van de jaren 80. Leuke band, leuke gasten. En luister vooral even morgen dus naar de Loos van Jongens. De lijst is de volgende week weer. Heel veel plezier, goed weekend en tot volgende week weer. Hey!

0: Kink. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Dit is Kink Distortion.

0: Je luistert naar de allereerste aflevering van Best Hard voor een Vrouw. De show over en door vrouwen, maar ook andere minderheden in de hardcore, metal en punk. Met vandaag te gast mijn oude hardcore band Siren, die uit alleen maar vrouwen bestaat.
1: Ik stond daarna in het publiek, maar die zanger die wist dat niet. En die maakte echt een superlompe opmerking over mij. Het zat in de hoek van, wat een heks.
2: Jullie soep.
3: Het scheetje in mijn gezicht en ik denk echt, wat gebeurt hier nou? Word ik nou gepest? Hoor ik er nou bij?
1: En ook bijvoorbeeld een keertje dan dat mensen ervan uitgaan dat ik mijn eigen spullen aan het jatten ben. Omdat mensen gaan er gewoon niet vanuit dat je deel bent van de band.
0: Zometeen meer, maar eerst hoor je Blinded by Trust featuring Siren met Justice Will Prevail.

0: Dat was toch wel het nummer waar wij het meest trots op waren. Wat niet van ons was, hè?
1: Ja, inderdaad, ja.
2: De beste opname.
1: Ja, dat was het. De beste opname. Ja, en een vet nummer.
0: Ja, Blinded by Trust met Siren. Justice Will Prevail. Even introduceren, want ik ben hier met Femke van Lambaert, Femke de Jonge en Susanne Indekleef. Mijn oude band eigenlijk, Siren. Toen we begonnen in 2005 noemden wij ons All-Girl Hardcore Punk. Zou ik nu nooit meer doen. En Suus, hoe oud was jij toen eigenlijk?
3: In jullie tijd?
0: Of? In onze.
1: 2007.
0: Nee, 2005 zijn we begonnen.
1: Ja, begonnen. Eerst, ja, voor 2005 het eerst opgetreden
3: zat 2006. Ik in groep 5.
0: Wij hebben in 2005 heb ik bewijs van hier meegenomen. Oh, ja. 2005 eerste optreden, Dynamo.
3: Nou, toen was ik 9.
0: Negen.
3: Ja, ja. Ik dus vijf.
2: Dat je nog niet bij ons
3: bent. Nee, nog niet.
0: Nee, hebben dat nu net... dit wordt nu al rommelig, jongens. ik heb bewijs dat onze eerste show in 2005 was. Want daar heb ik uitdraaien van As Ice over.
3: Oh, cool.
0: Alleen die liggen achter jou. Dat moet je me even geven. Ja, okay. Even fijn om te vertellen dat onze band... eigenlijk de aanleiding is voor deze show, voor deze podcast. Hè, Best Hard voor een Vrouw. Heeft iemand van jullie dat wel eens gehoord eigenlijk?
1: Oh. Volgens mij is dat zo ongeveer het enige wat altijd wordt, zeker toen werd gezegd.
0: Ja. Toch een goede titel bedacht dan. Maar Susanne, jij was nog geen onderdeel toen van onze band. Nee, Lonneke die zat toen in onze band. Maar we zijn na 16 jaar nadat we zijn gestopt weer eens de bühne opgegaan. In 2024 hebben we weer een optreden gedaan in de muziekgieterij. Waar we nu ook zitten overigens om deze podcast op te nemen. Nou, eigenlijk was de trigger voor mij om die podcast ook echt te gaan maken een comment van iemand in een recensie over die show. Er was namelijk iemand die toen zei van...
4: De eer is aan Siren om het feest op gang te trekken. In het begin lijkt het een beetje zoeken, maar na een minuutje gaat het beter. De mom-vibes worden door de vier dames snel verdreven met groovy hardcore met een hoge fun- en gunfactor.
0: Yep. Hebben jullie dat gelezen?
2: Ja, leuk.
0: Wat dacht jij toen eigenlijk? Want jij bent helemaal geen mom.
2: Ja, ook nog een super irritant natuurlijk.
0: Ja. Ja. Want het grappige was dat de rest van de bands die daar speelden uit heren bestonden. Waarvan 80% volgens mij, of misschien wel 90% vader. Papa was.
2: Ja.
0: En van onze band zijn twee mensen moeder. Waaronder ik
1: en ik.
0: En Femke, oftewel Stemke.
1: Stemke, ja.
0: Dus misschien wat beter.
1: Femke Zang en Femke Bas, twee Femkes.
0: Ja.
1: Ja, dus, we hebben het er ook nog over gehad toen daarna in onze groepsapp.
0: Ja?
1: Over die recensie, ja, daar hebben we het nog over gehad. Gewoon omdat dat opviel en omdat we dachten, ja, mom, wat is dat eigenlijk? En waarom is dat dan weer hetgene waar mee begonnen wordt?
0: Ja, want ik dacht toen, waar zit het dan in? Zit het in kleren? Toen dacht ik, ja, maar ik keek even naar hoe ik achter het drumstel zat. Nee. Krijg ik eigenlijk niet bepaald een mom-vibe van. Dus zit het dan in kleren of zit het... Toen dacht ik, ja, maar de rest van de mannen staat ook gewoon, weet ik veel, een kaki kleuren broek op het podium. Dus dan ben je toch ook daddy met een buikje.
1: Ja.
0: Ja, het zijn allemaal
3: aannames. Kan naar mijn idee ook als een volle daddy, laat maar zeggen, op het podium staan en dan niet zo omschreven worden, denk
1: ja,
3: ik.
1: Precies. Ja, precies. Ja, ik heb dat eigenlijk nog nooit gelezen, dad vibes.
0: Nee, ik ook niet. Nee. Wat dus, een van de redenen is waarom we weer bij elkaar zitten hier. Toevallig zaten Femke, Stemke en ik gisteren in de auto. En toen kwamen er al allerlei anekdotes naar de oppervlakte. Die ik was vergeten overigens. Maar even terug naar de eerste show. Dat was in 2005. Dat ligt daar voor je als het goed is. En daar waren toen ook comments over... Staat er 2006?
1: Ja, het is 2006, maar deze mensen zijn gejoined. Die hebben toen As Ice gejoined. Maar als je naar het gesprek ziet, was het 2006. Ja, ik zei net nog tegen Suzanne dat ik dat nog weet. Omdat ik toen mijn eerste werkweek van mijn eerste echte baan achter de rug had. Maar goed, maakt niet uit. 2006, Dynamo.
0: Ja.
1: Girls, ook weer Girls, hè? Ja. Standard Ground. Ja. Daar speelden wij toen voor het eerst.
0: Nou. Even een stukje geschiedenis. Wij waren althans toen in die tijd de enige hardcore punkband die volledig uit vrouwen bestond. Hè? En we hebben ons daarmee ook wel een beetje geprofileerd. Ik weet dat we ook nog wel eens het verwijt kregen dat we dan een gimmick waren. Terwijl, mannenbands zijn toch ook dan geen gimmick, denk ik. Maar goed, jullie kenden elkaar. Hè? Dus Femke van Lambaert en Femke de Jonge, jullie kenden elkaar al van een andere band. En vroegen toen... geloof ik dat het zo was gegaan in 2005 of 2004.
1: Herinneringen, hè?
0: Lonneke en mij erbij.
1: Oh, dat weet ik niet meer. Ik weet wel dat wij Ik kreeg in 2001 kreeg ik een relatie met Mark Forst, die toen ook in Downshot zat en, ja. Inmiddels bekend als bijvoorbeeld Chucky Bagge enzovoorts. Maar dat was eigenlijk voor het eerst dat ik kennis maakte met harde muziek. Mm-hmm. En wat mij opviel meteen was, boah, dat is mannenwereld, leuk. Ik vond het heel vet. Ik heb altijd al iets gehad met harde muziek, maar dan zat ik meer in de, zeg maar, dance, techno, dat soort dingen. En ik dacht, dat kunnen wij ook. Dat was eigenlijk een beetje, ik was 21, ik dacht, kunnen wij ook. Wij vrouwen. En toen ben ik op zoek gegaan. En jij hebt wel al een langere geschiedenis in de muziek. En jij zat toen al in bands. Ik had nog nooit in een band gezeten. Ik keek trouwens even nu. Hè, Femke?
2: Ja, Femke Bas.
1: Dus en volgens mij heb ik toen een advertentietje geplaatst in de...
2: Bij de Vodafone medewerkers.
1: Oh, echt?
2: Ja.
1: Bij de Vodafone medewerkers. Nou ja, oké. Okay. En zo is het gegaan. Toen hebben wij bandleden gezocht. En het doel was echt wel alleen maar vrouwen. Dat was wel het doel, maar we kwamen volgens mij niet helemaal op alleen maar vrouwen. Want we hebben altijd wel iets van een mannelijke drummer. Toen hadden we, dat wisselde een beetje. In ieder geval, we begonnen vallen, opstaan. En op een gegeven moment hadden wij volgens mij wel zoiets van... En we willen alleen vrouwen. We willen wel even gaan doorpakken.
0: Ja.
1: En toen kwam het gerucht... van die twee punkvrouwen uit Gelen. Toen zijn we een keer gaan kijken bij jullie show van Throwing Tomatoes nog.
0: Dat weet ik helemaal niet meer, man.
1: Ja, ik weet ook niet of wij toen gezegd hebben dat tegen jullie, of we toen al contact hadden, dat weet ik niet meer. Of zijn we gewoon gegaan?
0: Jullie wel. Ons aan het scouten dan.
2: Ja, maar er was iemand ziek, een verjaardagsfeestje.
1: In de boerderij?
2: Ja, zoiets.
1: In Gelen. Ja.
2: Ja. Volgens mij hadden we wel al gebeld. En toen hadden we gezegd wat we wilden. Toen zei je, ja, maar wij zijn wel twee potten, hè?
0: Dat weet ik nog goed. Zei ik dat? Ja. Zei ik dat?
2: Ja. En toen dachten wij, oké, boeien.
0: Ja. Oh, wauw.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Even voor de luisteraar die geen stel waren, maar vrienden. Maar
1: Lonneke en Nina. En toen zijn we gaan kijken. En dat was één grote punkgeweld. En dat vonden wij heel, vonden wij heel leuk. En toen hebben we volgens mij wel op jullie gejaagd.
0: Ja, nou, dat is gelukt, hè?
1: Ja.
0: Dus toen hebben we inderdaad onze band geformeerd. Maar jij zei net van, ja, wij wilden eigenlijk een band bewust alleen met vrouwen. Weet je nog toen hoe je op dat idee kwam en waarom dat je dat wilde?
1: Ik ging eigenlijk met alle shows met Mark mee. Dat waren alleen maar... Gewoon in alle bands zaten alleen maar mannen. Dat viel ook meteen op. Is ook niet erg. Heel veel testosteron. En eigenlijk alle meisjes of vrouwen die mee waren... Ja, die waren dan vriendinnetjes van. Of ook heel weinig vrouwen in het publiek zelf, zal ik maar zeggen. Die niet dan bij de band hoorden. Ik kreeg toen, en dat heb ik nog steeds wel een beetje zoiets van... Ja, dit kunnen wij ook. Mm-hmm. Waarom zou je daar man voor moeten zijn? Ja, het klinkt alsof ik dan super feministisch van inslag ben. Dat is het eigenlijk niet eens echt. Maar ik vond het vette muziek. Ik wilde dat gewoon ook proberen. En tegelijkertijd dat idee van een beetje vrouwelijke energie in die testosteronwereld. Ja, dat zou ik wel, vind ik wel goed. Dus ja, ik was 21, wat weet je dan? Niks. Maar dat was wel echt de insteek.
0: Even over zeg maar onze eigen opnames, hè. Onze demo. Ja, ik denk dat we een beetje zo collectief van mening zijn dat we ons daar niet meer mee kunnen identificeren. Hè? Mm. Ik weet nog dat we op As Ice werden omschreven, of in ieder geval die demo, als een doos bevroren kipsaté was het, hè?
1: Ja, of opgenomen in een doos met iets met kipsaté, iets met bevroren. En,
0: Ik wil wel een stukje in deze podcast ook laten horen en hoe dat ongeveer klonk, maar geen heel nummer.
5: Maar dat ga ik gewoon toch doen. Tot op heden nergens digitaal of online te vinden, dus je bent nu getuige van de publieke primeur van de doos bevroren kipsaté-opnames van Survival of the Slickest.

0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
6: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
5: Die andere stuiterbal daar.
6: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert strikt.
9: Dit is Kink Distortion.
10: Wat we wel even kunnen laten horen is die opname in Oost-Duitsland. Hè? Daar is een video van gemaakt en daar doen we Agnostic Front. Toen waren we op tour met, volgens mij, No Redeeming Social Value and Right Direction. Als ik me niet vergis.
11: 2007.
10: Ja, toen hebben we dit nummer van Agnostic Front gedaan. Kunnen jullie je deze show eigenlijk nog herinneren?
11: Volgens mij was ik toen best wel ziek. Dus toen ik heb die show gedaan en ben ik meteen daarna naar boven gegaan. En in bed gaan liggen.
10: Ja, dat klopt. Want volgens mij was dat dus toen met die, wat was het? De Travel Pussy van Salim Lemouchi.
11: Ja, dat was die tour inderdaad.
10: Ja,
11: dat was niet die locatie.
10: Dacht ik. Ja, dat is waar ik dan nog aan denk. Als ik dat nummer zie, denk ik, oh ja, dat was in dat hol daar. En dat die heren allemaal liepen te schandalen. Want ja, we waren dan met Right Direction, ja. Niet $400, hoe het is. Nee, Right Direction. En ja, volgens mij dus No Redeeming Social Value. En Salim die speelde toen ook met Sander van Balen in Right Direction. Toen had Salim bij een tankstation inderdaad een travel pussy gekocht. En de hele nacht hebben die lopen schandalen. Er was ook iets met matrassen of zo, weet je dat nog, op die slaapkamer?
12: Het was gaar.
10: Ja, het was heel gaar. En ik weet dat ik daar kei erg om heb gelachen.
12: Ja.
10: Maar ik weet ook dat volgens mij Femke de Jonge, dus zal ik je gewoon ook Femke Bas noemen, want dat is wat makkelijker ook. En Lonneke, die kon daar helemaal niet om lachen. Dat weet ik wel nog.
11: Nou, ik weet vooral dat Lonneke naast Salim lag, die met de travel pussy bezig was. En dat snap ik dat je daar niet om kunt lachen.
10: Dan snap ik het. Ja, dan snap ik het.
11: Dat weet ik wel.
10: Ja, klopt.
11: Nee, het was verder wel gezellig hoor. Maar dat was wel een rare nacht.
12: Ja, en alles loopt bij mij ook een beetje door. En dat hadden we het gisteren in de auto ook nog over. En Nina en ik. Het loopt allemaal een beetje door elkaar. 2007 was wel het jaar waarin we het meeste gespeeld hebben.
10: Ja.
12: Ik denk dat we elk weekend wel minstens één, maar vaak meerdere shows hadden. En die toertjes. En met No Redeeming en zonder No Redeeming. Ik weet het allemaal niet meer.
10: Nee.
12: Maar de momenten, zeker met Salim en met Sander. En dat Oost-Duitsland en dat sfeertje. En,
10: Ja.
12: Dat alles gaar was en welke show dan precies wat was en wanneer de travel pussy kwam, dat weet ik allemaal niet meer. Maar dat kan er nog steeds wel om lachen.
11: Ja, had wel indruk.
12: Ja.
10: Ik zit even naar Suzanne te kijken, die zit hier te glimlachen. Wat denk je als je dat dan hoort?
13: Ja, geen idee. Ik was natuurlijk niet bij, dus ik probeer dan nu een beetje soort van een beeld in mijn hoofd te schetsen hoe dat dan was of zo. En ik kan me voorstellen als zo'n guy, laat me zeggen, naast je daarmee bezig is, dat zou ik ook niet chill vinden. Was het gewoon een beetje. Beetje fatu is, dan is het wel lachen. Ja. Dus het ligt een beetje aan de nuance.
10: Het is ook wel, is ook wel een mannenwereld, hè? Zo op tour in die scene. Er wordt ook niet rekening gehouden met hè, wat je nodig hebt als vrouw of met weet ik veel. Ik weet nog dat wij heel vaak dan, omdat we heel vaak samen waren natuurlijk, onze cyclussen hè, gelijk liepen. Of dan hadden we wel blaasontsteking.
13: Ja, gezellig.
10: Ja, dat weet ik nog hoor.
12: Het ging heel vaak over lichamelijke ongemakken. Ja. Ik voel me niet lekker. Ik ben misselijk. Ik heb last van mijn darmen.
10: Ja, maar toch door. Hè? Want ik weet nog dat jij had ook vaker, dat heb jij nog steeds, hè, best wel last van migraine.
12: Ja.
10: Maar dat we op het podium toch altijd keihard hebben doorgeknald.
11: Dat ja, weet ik ook nog. Dat we dan achteraf van het podium kwamen en dat de een zei, nou, ik viel bijna flauw, want dit en de ander wat ik had. En dat je dan denkt, inderdaad, hoe hebben we het volgehouden?
10: Ja, wat een leven. Ja. Hey, ik heb hier dus een paar uitdraaien gevonden van As Ice. Hè, dat, voor de mensen die dat niet weten, toen het hardcore forum waar heel eerlijk werd gereageerd op zaken. Mm-hmm. Zoals demo's bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik zie toevallig dat één berichtje is van Cindy. En dat is volgens mij Cindy van All for Nothing.
12: Oh, dat zou kunnen, ja.
10: Staat Siren Vette eerste show. These girls kick some ass. Yay. Nou, wij hadden wel inderdaad, wij hadden onze eerste show toen.
12: Oh, ja. Ja, ze waren dat? Daar ook bij. Ja, dat was in april 2006.
10: Ja. Toen waren zij headliner met Cheap Thrills en
12: All in the Game.
10: All in the Game. En wij staan helemaal onderaan. Hier zegt Norman. Ik weet niet wie Norman is. Misschien
12: luistert Norman.
10: Ja, dat kan. Siren zit erg vet in elkaar. Deze dames gaan het maken. Ik ben fan vooral van de double bass. Onze eigen Richard erop zekert uit. Oh, dus dat is iemand waarmee we waarschijnlijk wel eens hebben gespeeld.
12: Daarna dan.
10: Maar ja. Genoeg lof voor mij. Ik pik deze er zomaar.
13: Nee, maar
10: er staat hier wel staat heel vaak van, oh, we gaan nog veel van deze band horen. Mm-hmm. Nou ja, 2 jaar en het was over, hè. Dus ja. Dat is zoveel. Nou,
12: ja, maar wel 2 intensieve.
11: We hebben jaren. Wel wat laten horen.
12: Ja, dat hier. Wel.
10: Ja, in mijn herinnering waren mensen op As Ice ook vaak gewoon een beetje aan het trollen en een beetje zuur.
11: Ja, maar dit was wel ook al een Girls Stand Their Ground show. Dus het was mensen die daar naartoe gingen, die stonden daar wel voor open.
10: Mm-hmm. Ik zie hier wel iemand, zo, dat was me het avondje Kale Femi

0: Ik heb er zelf ook een beetje de draak mee gestoken toen, denk ik.
1: Ik ben daar wel eigenlijk ook benieuwd naar. Want ik merk dat zelf ook gewoon aan gewoon media die je vroeger om je oren kreeg, dat je er niet bij stilstond. En als je dan 10 jaar later terugdenkt, denk je, yikes. Ik ben wel benieuwd naar jullie ervaringen daarmee ook. Dus inderdaad dingen die je toen voor lief nam en dat je achteraf denkt, oh wacht, misschien niet heel chill.
2: Ja. Ja, ik bedacht me namelijk net dat wij altijd een kreet hadden.
0: Ja, die kreet die kunnen we hier denk ik
2: Nee, dat ga ik ook niet doen. Maar het was ook heel vrouwonvriendelijk.
0: Het lijkt op huren.
2: Ja, was ook heel vrouwonvriendelijk. Ja, waarom doe je dat? Je bent ook nog gewoon zelf inderdaad en aan het zoeken naar hoe sta ik erin? Hoe wil ik zijn? Dus je gewoon je identiteitsontwikkeling en dan ook nog die media om je heen.
3: En je voelt ook wel aan dat het een spanningsveld is. En dan zit je zelf ook een beetje mee te... En op een bepaalde manier, omdat het spannend was, riepen we dat zelf ook wel eens op.
0: Ja, wat een ingewikkeldheid eigenlijk, hè? Om onze band te zijn. Ik snap eigenlijk nu we het hier over hebben dat we na 2-3 jaar zijn gestopt.
2: Ja, dat was hartstikke vermoeiend.
0: Ik denk dat het tijd is om weer even naar muziek te gaan. Maar ik heb even helemaal niet op het vizier. Ja, Femke.
3: Nou, ik heb hier een lijstje, als dat goed is. Ja, we wilden All for Nothing.
0: Welk nummer heb jij?
3: Burn the Lies.

0: ik wil, ik ga Cindy ook nog wel spreken voor deze podcast. En super tof dat ook zij nog steeds spelen. Ze stonden toen, wij hebben ze gezien op Revolution Calling. Lekker energiek. Ik geniet daar echt van.
1: Het is altijd weer leuk. Ja. Dus goed
0: zij
1: dat Cindy komt.
0: Zij bestaan nog wel.
1: Ja.
0: Wij hebben helemaal niet zo lang bestaan.
1: Mm-hmm.
0: Of ja, eigenlijk, we bestaan nu nog steeds. Hè? We zijn een soort... Ik wil niet zeggen, het soort van backfire. Nou ja, we hebben ook wel een planning om een show te doen. En we zitten

0: hier ook weer samen. Maar wij hebben in die korte tijd best wel veel meegemaakt. Terwijl, ja, Suzanne die heeft met haar band Defeated Decade, leuke naam trouwens van band, die stopt na 10 jaar.
1: Ja, het is lang volgehouden.
0: Ja, je hebt het 10 jaar bestaan met die hardcore band.
1: Ja, dat was heel leuk. Die was ook echt, die ontstond toen ik nog heel jong was. Volgens mij was ik 16 of zo. De drummer was nog Ruben, die zit nu in Spear ook, een heel vette band trouwens. Die was nog een jaartje jonger, dus was 15. Dus we wisten echt nog niet wat we aan het doen waren. Mm-hmm. Volgens mij ook de eerste show kwamen we ook zonder versterkers. We hadden van, oh, moeten we die meenemen? Een repetitie ook staan die gewoon. Echt van die drolletjes. Nee, maar echt heel veel ook geleerd om juist zo jong te beginnen. Maar daardoor ook inderdaad in die band best wel veel zoekende. Oh, welke muziek vinden we eigenlijk leuk? Want ja, toen ik zo jong was, was ik die wel. Iedere maand vond ik weer iets anders heel vet. Laat maar zeggen, oh nee, ik wil dit doen. Oh nee, nu wil ik dat doen.
2: Het puberbrein.
1: Ja, precies. Ja. Dus dat hoor je ook wel een beetje terug in uitgebrachte muziek. Maar een superleuke band wel. En ook veel leuke ervaringen mee opgedaan.
0: Ja.
3: Speelde jij al lang gitaar voordat je daar aan die band kwam?
1: Een paar jaartjes. Ik ben begonnen toen ik 13 was. Toen ben ik begonnen met gitaar spelen. Ja.
2: En meteen al een harde gitaar, ja.
1: Ja, mijn gitaarleraar was ook heel erg fan van Metallica, van Megadeth. Dus ik heb heel veel gitaar leren spelen met thrash metal. Dat vind ik ook nog steeds heel leuk. Dus als ik gewoon even gitaar speel, dan ga ik ook wat meer naar de metal. Ik vind dat wel leuk. Ja, en op een gegeven moment ben ik door Marijn gevraagd. Weet ik nog dat het een Facebookberichtje was. Of ik bij een band zou willen. Ik had al bij Ruben iets eerder in gewoon een soort van middelbare schoolband gezeten. Die wisten dus dat ik gitaar speelde. En ja, eigenlijk zo geschiet erbij gekomen. En dat was een leuke klik. Er waren allemaal leuke mannen om samen mee te spelen ook.
0: Dan kan ik me voorstellen dat jij ook wel dingen hebt meegemaakt.
1: Ja, je krijgt af en toe natuurlijk wel wat leuke ervaringen hier en daar. Ook het opvallende dat je dan 1 vrouw hebt. Dus dat is denk ik ook een heel andere dynamiek dan jullie vooral gewend zijn.
0: Ja.
1: Dus ik vind het ook wel grappig om te horen dan. Want, oh ja, we waren met z'n allen met meiden, met allemaal de kwaaltjes van het vrouw zijn, laat maar zeggen.
0: Ja, want hoe was dat bij jou? Want Marijn is jouw vriend,
1: ja,
0: hè?
1: Klopt.
0: Ik kan me voorstellen dat het ook wel een beetje anders is als je met je vriend op tour bent.
1: Ja, in het begin was dat ook nog niet zo. Dus dat ook tijdens de band hebben we een relatie gekregen. Altijd een beetje het frustrerende, want mensen gaan er heel erg, als je een vrouw bent en je bent aanwezig, ervan uit van, oh, je bent vast de vriendin van. En dat was ook zo. Maar dat was irritant. Maar dat is niet de reden waarom ik er ben. Ik was er eerst. En toen pas werd ik vriendin. Dat was altijd zo irritant om uit te leggen. Ja, ik werd niet anders behandeld in de band erom of zo. Maar je hebt wel een paar situaties waar je het natuurlijk wel merkt. Ik heb een keer een show gehad waar iedereen gewoon netjes een handje kreeg, behalve ik. Dan werd ik geskipt. En ook bijvoorbeeld een keertje, dan heb ik volgens mij ook even over de app verteld, van dat mensen ervan uitgaan dat ik mijn eigen spullen aan het jatten ben. Omdat mensen gaan er gewoon niet vanuit dat je deel bent van de band.
0: Nou, ik wil deze anekdote even wat breder uitgemeten horen. Wil je eens even vertellen wat je toen meemaakte? Want jij werd beschuldigd van diefstal.
1: Ja, klopt. Dat was in Eindhoven was dat. En we hadden toen een showtje. Dat was gewoon bij Café de Jack. Dus dat is gewoon, je zet je spullen neer daar ergens in een gangetje bij de wc's. En het was toen na de show en we wouden gaan inpakken. Dus ik ging gewoon vrolijk mijn gitaar pakken. En toen zag ik wat mensen zo'n beetje smispelen van, wat doet hij? En toen ben ik ook echt aangesproken van, we zien je. Weet je wel niet wat je doet? En ik zei, ja, pardon, dit zijn mijn spullen. Ik heb net gespeeld. En toen iemand anders, die zag ook van, oh ja, ik heb je inderdaad net gezien. Het is oké. Dat ik ook dacht,
0: Maar niet sorry of zo. Niet zo.
1: Kan ik me niet meer herinneren. Maar het was gewoon een heel rare situatie. Dus gewoon echt assumpties.
0: Ja. Zullen we toch eventjes weer naar muziek? Want Suzanne, jij bent in Defeated Decade is gestopt.
1: Ja, klopt.
0: Jij zit nu in Cold Grip.
1: Ja.
0: Cold Grip gaat volgens mij best wel lekker.
1: Zeker. We hebben vorig jaar een EP uitgebracht. En ik ga gewoon lekker het nummer voordragen wat ik daarvan het vetste vind. En dat is Burning Pressure.

0: Ja, dit is toch wel weer wat harder dan Siren, hè? Dit is toch meer richting de metalcore, toch?
1: Ja, het is een beetje meer melodic invloeden ook. Coldplay heeft wel bewuste keuze om inderdaad iets harder te worden bij de nieuwe EP. Dus iets meer van het melodic hardcore, metalcore, iets meer naar de hardcore. Maar je hoort de roots terug, dus dat is ook wel heel erg leuk.
0: Wij hebben heel vaak ook met dezelfde bands gespeeld. Hè? Dus All for Nothing, Cheap Thrills hebben we ook vaak gespeeld. All in the Game trouwens ook.
2: With Pride ook nog, misschien wat
0: later.
2: With
0: Pride, inderdaad, ja. Ja, met Alma.
2: Alma.
0: Allemaal met vrouwen erin, hè?
3: Mindscan.
0: Mindscan met vrouwen erin. Ja. Ik weet even niet, zaten wij daar nou zelf heel erg dat we dat zelf zo wilden? Of kwamen we daarin terecht?
2: Ja, daar kwamen we in terecht. Je ziet het al bij die eerste show, hè? Dus wij als vrouwenband die een eerste show spelen op een showtje waar eigenlijk ook het idee was dat er bands waren met vrouwen erin. Niet alleen maar vrouwen, maar inderdaad of eentje op zang of een aantal vrouwen in die bands. Ja, dat merk je eigenlijk denk ik door onze hele carrière heen wel. Dat gebeurt als je... Dus we hadden eigenlijk denk ik twee stromingen die we dan in onze shows hadden. We, op een gegeven moment kwamen we ook via...
0: Raven van Dorst. Ja.
2: Toen nog Elle Bandita.
0: Toen nog Rianne, ja.
2: Toen
0: ja.
2: nog Rianne. Hebben we in Rotterdam gespeeld. Ja, die was helemaal fan. En via Rianne kwamen we een beetje in die scene van... Dat was niet per se hardcore of punk, maar dat was gewoon vrouwen. Hebben we ook vaker daar gespeeld. En die hardcore kant op. Ja, dat blijft een mannenwereld, maar...
0: Ja, wat staat je nog heel goed bij van onze tijd? Bijvoorbeeld met toeren of... En misschien dan in relatie tot inderdaad het gegeven dat wij vrouwen waren.
2: Wat voor mij wel een herinnering was die jij niet meer had. Maar wij moesten een keer ergens in Duitsland spelen. En ik heb geen idee meer welke show dat was of wat dan ook. Maar we waren vroeg. En daar was al een andere band, een mannenband, die was daar ook. En daar raakten wij mee in gesprek. Het was niet vervelend. Maar zij hadden helemaal niet in de gaten dat wij ook moesten spelen. Dus het was een leuk gesprek, maar het kwam niet in hun op dat wij ook een band waren. Dus zij dachten dat wij groepies waren die gewoon op tijd wilden zijn... om niet per se met hun, zal nog wel een andere band gespeeld hebben. Ja, dat soort dingen. En ook gewoon het feit dat je als vrouw, dat het gewoon zo opvalt. Aan de ene kant is het zo dat... wij legden zelf natuurlijk ook de nadruk op het feit dat all-girl hardcore... daar hebben we toen heel bewust ook voor gekozen. Dat vonden wij, dat wilden we dat duidelijk was. Mm-hmm. En tegelijkertijd merkte je ook dat daar in dit soort dingen het apart is. Hè, dat het opvalt, het kwam niet vaak voor. Maar dat er ook vaak de nadruk op werd gelegd in recensies. En dus dat dit soort bands niet dat het apart was... En dat ze zich niet konden, dat het niet in hun denken zit van er zijn vier vrouwen, dat zou ook wel eens een band kunnen zijn.
0: Ja,
2: dat houdt me wel. In voorbereiding op die podcast houdt me dat dan wel een beetje bezig. Ja. Zo van we legden er zelf ook de nadruk op.
0: Ja, zeker. Ja.
2: En dat doe ik zelf ook nog steeds. Als ik nu naar een band ga kijken waar een vrouw in zit, dan valt dat natuurlijk op. Een band die harde muziek speelt. En dat vind ik dan ook extra leuk.
0: Ja. Marketingtechnisch gesproken, je zou het ook een unique selling point kunnen noemen natuurlijk. Dat de enige band in Nederland die...
2: Zo hadden we dat ook bedacht.
0: Ja, zeker. En daardoor val je natuurlijk ook op. Maar tegelijkertijd is het eigenlijk een heel gek fenomeen dat zo bijzonder is. Het moment waar ik het meeste van genoot, waren toch wel de cynische blikken op het moment dat we... het podium opkwamen en dat ik wist wat er ging komen. En dat ik ook wist, al is het niet je cup of tea, we knallen er gewoon keihard in met dubbel bass en al. Mensen werden wel echt weggeblazen. En ik denk juist door die lage verwachting, blijkbaar.
1: Dat merk ik ook wel. Dus zeker toen ik nog bij de vierde decade zat, was er af en toe ook een gesprek van, ik denk dat jij alleen bij de band zit omdat je dus vriendin bent van... Maar eerlijk is eerlijk, ik ben best een goede gitarist. Dus dat is dan ook
0: altijd... Dat vinden wij ook.
2: Ja, dat ben jij echt. Ja, ja.
1: Dus dan ook totaal... het voelt een beetje rechtvaardigend om dan het tegendeel te bewijzen of zo. Van ik kan dit gewoon. En ik zag mijn eigen recht.
0: Heeft het ook wel eens tegengewerkt?
2: Ik heb wel een voorbeeld. Ik weet niet of dat precies is wat je bedoelt. Maar wat mij opvalt, en dat is altijd, dat is vaak achter je rug, hè? Dus wat wij horen zijn de mensen die dan weggeblazen worden en je dat dan komen zeggen of in een recensie vertellen. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn. Ik weet zeker dat er een hele groep mensen, mannen was, die vinden dat wij, of vonden in die tijd, dat wij gewoon niks te maken hadden in deze scene.
0: Ja. En die bestaan nog steeds trouwens, kan ik je vertellen.
2: Ja, daarom. En ik kwam na Siren in een andere band. En toen speelden wij in de Phoenix, of ik weet niet of het toen al de Volt was. Dat maakt verder niet heel veel uit, maar in Sittard. En wij speelden in het voorprogramma van een grote Amerikaanse band. En daarna, dus wij hadden gespeeld. Was een vette show. Mm-hmm. En ik stond daarna in het publiek. Maar die zanger die wist dat niet. En die maakte echt een super lompe opmerking over mij. En toen zag hij natuurlijk mij staan. En toen dacht ik, jij bent zo een die gewoon vindt dat ik daar niks te zoeken heb. Alleen maar omdat. En ik zat daarna in een band met alleen maar mannen. Dus ik mm-hmm. was de enige vrouw. En ik bedoel, ik weet van mezelf in ieder geval dat ik gewoon kan schreeuwen.
0: Wat je kan.
2: Ik weet wat ik kan. Dus het gaat er alleen maar om dat ik vrouw ben. Het zat in de hoek van, weet ik veel, wat een heks. Zoiets.
0: Oh,
2: en waar iedereen bij was, hè? Gewoon voor het hele publiek. Dat is een van de weinige keren dat iemand openlijk eigenlijk een vrouwonvriendelijke opmerking maakt.
0: Ja.
2: Want normaal gesproken zijn dat niet dingen die je hoort. Dat doen ze met elkaar, achter je rug om.
3: Ja, maar ik vind het feit dat je bijna nooit pure feedback ontvangt, maar bijna altijd in die verbazing van, oh, voor een vrouw is het wel goed.
0: Ja.
3: Dat is ook een belediging.
0: Ja, zeker. En, ja.
3: Ja, ja, misschien, ja, ik weet eigenlijk niet, daardoor dus ook wat we nog veel meer waren in de ogen van anderen dan vrouwen die in een band spelen en die het misschien wel beter dan verwacht doen.
0: Ja,
2: die lage verwachting van, dus het zal wel niet echt iets voorstellen. Dus die verbazing dat als je nu terugleest in al die recensies die we gehad hebben, dat is eigenlijk de rode draad.
0: Ja.
2: Of vergeleken worden met vrouwelijke zangers.
0: Ja.
2: Zo van, oh, dat kan zich meten met Walls of Jericho.
0: Ja.
2: Maar waarom eigenlijk?
0: Ja, dat is dan het eerste wat je te binnen schiet. Oh, dat is ook een vrouw.
2: Dat is ook een vrouw.
0: Ja, ja,
2: ja.
3: Ik denk dat je als zangeres sta je wel heel erg, en ook als viermans of viervrouws bent, mm-hmm. sta je gewoon wel wat dat betreft heel erg in de spotlight.
0: Maar Suus, jij hebt daar ook de nodige ervaringen mee.
1: Nou, dus inderdaad vooral met dingen tillen, dus inderdaad erbij, het hoort inderdaad een beetje bij om de shows gaan. Dus dan ga je natuurlijk inladen, noem maar op. En ik heb gewoon een lompe versterker, maar hij is heel chill. En dan ben ik aan het optillen en dan komt er altijd wel iemand aan. Bij de rest van de bandleden overigens niet, maar bij mij wel. Met, oh, zal ik je even helpen met tillen, want die ziet er wel zwaar uit. En dan word ik gewoon een beetje koppig. Het is lief bedoeld, dus dat is ook weer een beetje
2: dat
1: dubbel.
2: Is het. Ja. Ja, het is lief bedoeld.
1: Ja,
3: maar
1: kan het zelf.
0: Ja. Ja. Hey, en merk jij dat dan ook, dat als je begint te spelen, dat die reactie van mensen van, oh wow, dat hadden we niet verwacht?
1: Ja, ik denk het wel. Wat me wel opvalt, en dat was 10 jaar geleden misschien meer dan nu, maar als je klaar bent met een show, heb je altijd, hey, je bent een showman, een beetje die handjes, laat maar zeggen. Als je af en toe types hebt die alleen naar mij komen, met ook een beetje een toontje dat ik denk, oeh, hier zit wat achter en ik vind dit niet fijn.
2: Ja,
1: dat hoor ik ook.
0: Wat voor toontje bedoel je dan precies?
1: Gewoon met, oh, jij bent een vrouw, ik wil met je praten. En
0: Nou kan ik me wel voorstellen, hè, voor advocaat van de duivel. Maar ik kan me best voorstellen dat een vent jou ziet spelen en denkt, godverdomme, wat een ruig wijf.
1: Ik denk dat je proeft altijd een beetje intentie, denk ik. En soms voelt het gewoon een beetje raar. En het is heel moeilijk om een vinger op te leggen. Ja. En als het gemeend is, dan super vet, leuk, dankjewel.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld de laatste show als hier in de muziekgieterij was met Cold Grip. En toen kwam bijvoorbeeld ook een jongere meid naar de show naar me toe. En dat vind ik dan weer super tof. En die zei, ja, echt heel cool. Ik speel zelf ook muziek en vind het echt heel tof om ook eens een vrouw te zien.
0: Ja.
1: Dat vind ik dan weer super leuk. Maar je proeft de intentie een beetje. Ik denk dat het vooral is.
0: Ja.
1: Ja.
2: Nou ja, precies wat Suus zegt. Die het daarna niet op je afkomen om gemeend iets te zeggen van wat, maar echt met de intentie en ook aan je zitten of weet ik veel.
0: Aan je zitten?
2: Ja, zeker.
0: Hè?
2: Ja, ja, echt wel.
0: Waarom is mij dat nooit gebeurd? Dat weet ik niet meer. Ik zoop toen zoveel naar de show dat ik het niet meer weet.
2: Nou ja, maar het gaat inderdaad wat jij zegt om de intentie. Als je dat bij een zanger doet met een vrouwelijk gevolg, ja, dat mag. Ik bedoel, iedereen mag het hartstikke leuk vinden. En ook degene die het doet hartstikke leuk vinden. Ja. Ik was vroeger ook verliefd op Gary van Take That. Maar daar ga
0: kijk, oh, dat bliepen we hoor.
2: Ja, is prima. Ja. Maar ik was nog heel jong hoor toen. Nee, maar het punt is, als je daar, ik ben daar niet helemaal niet van gediend. Waarom zou je dan naar mij toekomen? Ik ben daar niet van gediend. Bijvoorbeeld knuffelen en dan gewoon te lang. En dan gaat die hand ergens heen waar je niet wil dat die heen gaat. Oh, het was zo vet. Ja, sodemiet erop, weet je wel.
0: Heb je dat ook wel eens gezegd?
2: Jazeker, ga weg. Of ik heb hier geen zin in. Of niet. Soms heb je daar überhaupt. Waarom moet je daarmee dealen, zal ik maar zeggen.
0: Ja. Ja.
2: En dat geldt überhaupt hè, voor vrouwen. Dat is niet alleen maar in de muziek. Ik vind dat in het algemeen. Ik heb dat ook. Je hebt dat ook als je in het publiek staat of als je ergens anders bent. Ik vind dat je überhaupt meer oog moet hebben voor de grenzen van een ander. En als vrouw ben je daar wat dat betreft misschien wel wat kwetsbaarder in. En zeker als we dan met vier vrouwen bij elkaar zijn.
0: Ja.
2: Toen ik in die mannenband zat, ja, die jongens die staan dan gewoon om je heen. En dat is toch, dat is anders. Ja, dan komen zeker. Ze niet zo snel op je af.
0: Er wordt ook heel veel nadruk, of in ieder geval meer nadruk op je uiterlijk gelegd. Hè?
3: Ja, bij mij is het meestal ook weer die verbazing, omdat ik er niet echt zo hardcore-rig uitzie.
0: Ja.
3: Dus dan, ja.
0: Hardcore-rig bedoel je dan?
3: Ik geen tattoos of, ja, weet ik niet. Blijkbaar voldoe ik niet aan stereotypen. En blijkbaar heb ik een lieve snoet of zo. En dan is het raar als ik dan ga schreeuwen. Ja.
0: Ja.
3: Dus dat, ja. En dat is niet alleen binnen de scene. Maar dat is ook altijd als ik nieuwe mensen ontmoet of zo. Dan zie ik altijd een beetje het op tegen het moment dat ze erachter komen dat ik in een band zit. Of,
0: serieus? Ja. Dus het is jouw coming out eigenlijk altijd.
3: Ja. Ja.
0: Hardcore coming out.
3: Ja, ja, zoiets, ja. Ja, want je hebt dan heel vaak mensen die dan die dan zeggen, wat, dat had ik helemaal niet achter jou gezocht. Dan denk ik, ja, wat wil je dat ik zeg? Dus jouw tekortkoming. Jij bent heel kortzichtig.
1: Ik denk toen ik wat jonger was, dat ik me wel bewuster wat mannelijker kleden als ik een optreden had. Dat doe ik nu, ben ik daar minder bewust mee bezig. Nu zit ik meer zo van, ja, wat vind ik gewoon comfortabel.
0: Waarom deed je dat dan?
1: Ja, ik denk dat ik juist het niet expliciet wil maken van, ik ben een vrouw of ik wou daar niet in opvallen of zo. Juist omdat je dus af en toe merkt dat er een punt van werd gemaakt. En ik wil eigenlijk gewoon dat het de normaalste zaak van de wereld is. Dus ja, probeer je een beetje in te blenden of zo. Of ik wil dan niet bijvoorbeeld dat je iets te veel inkijkt hebt op een podium. Want misschien krijg je daar ook weer nare reacties op. Daar heb ik allemaal geen zin in. Dus ik keep it safe. En dan kleed ik me wat mannelijker of zo. Dan ik anders zou doen.
2: Hè? Ik denk ook wat Femke pas eerder zei. Ik denk sowieso in de samenleving als vrouw word je iets sneller beoordeeld op je uiterlijk.
1: En dat is ook op het podium zo. Dus ik denk dat je als vrouw daar ook wat meer gewend bent om je daar bewust over na te denken. Waar een man gewoon denkt, ja boeien, doe gewoon wat je leuk vindt. En dat is ook prima. En in principe zou dat heel fijn zijn. Maar ja, mensen reageren er wel op.
0: Ja.
2: Spelen in de kleine zaaltjes en cafeetjes en zo is bloedheet.
0: Mm-hmm.
2: Dat je moet afvragen. Zal ik een t-shirt aandoen? Heb ik niet te veel inkijk? Maar dat is gewoon veel te warm. Dus dan loop je in een hemdje. Maar dan weet je dus, iedereen... Ik was me daar eigenlijk altijd wel bewust van.
0: Ja.
2: Nu ben ik 45, nu boeit me dat echt niet meer. Daarom denk ik dat ik ook echt de mom vibes heb opgewekt. Whatever that means, wat jij net zei. Maar ja, zijn wel echt dingen waar ik toen ook mee bezig was. En ook weer in al die recensies, steeds de nadruk op. Ik las dat ook steeds terug. Weet je al, lieve schattige blonde meisjes uit Limburg.
0: Mm.
2: Maar ook het contrast tussen mijn zangstem en mijn praatstem tussen de nummers. Doordat dat dan zo van, het contrast is zo groot. Ja, wat maakt dat nou uit?
0: Ja.
2: Dat denk ik nog steeds. Moet ik dan nu me anders gaan voordoen dan ik ben om meer hardcore of zo te zijn?
4: Een nummer dat we met onze band vaak hebben gecoverd is Hate Me. Afkomstig van een band met een waanzinnige vocalist die tegelijkertijd ook moeder is van drie kids. Brody Dahl van de Distillers.

0: Als ik nu zeg maar nog steeds een band speel, ben ik helemaal niet bezig met dat ik een vrouw ben. Dan ben ik gewoon bezig met drummer zijn, met bandlid zijn. Mm-hmm. Hoe ervaar jij dat, Suus?
1: Ja, ook. Ik denk dat je bent natuurlijk altijd een vrouw. Dus je bent, dat is de normaalste zaak van de wereld als je zo leeft.
2: Als vrouw.
1: Ja, precies. Ja. Dus ik denk inderdaad, ik ben er ook niet bewust mee bezig. Dus gewoon, soms kom je tegen en dan krijg je inderdaad een reminder van, oh ja, het is wel niet de norm, laat maar zeggen. Dus het is meer dat af en toe er een spiegel voor wordt gehouden dan dat ik er bewust mee bezig ben. Ja, behalve de sowieso sociale dingen zoals hoe kleed ik me. Die dingen wel. Mm-hmm. En ik denk, dat is ook niet bewust omdat ik vrouw ben, maar dat is gewoon iets waar je mee bezighoudt. Dus nee, ik vind me ook wel bij jou, je bent gewoon bezig met muziek, want daarvoor ben je er ook.
2: Dat is ook wat jij zegt. Ik ben niet me er bewust van dat ik een vrouw ben. Dus ik kan me ook heel erg vinden in wat jullie zeggen. Dus het gaat om bewustzijn vanaf de andere kant. Maar ook mijn eigen bewustzijn, wat nu na 20 jaar en terugkijken enzovoorts, meer is dan toen misschien. Want we waren gewoon muziek aan het maken en leuk aan het spelen. En bezig met, we hebben veel shows in een weekend. En hoe gaan we dat doen? En houdt mijn stem het wel? En dat soort dingen. En thee drinken in plaats van,
0: Ja.
3: Ja, wij waren dan een vrouwenband, maar als je dan onder de mannen was, dat het af en toe wel even schakelen was van hoe zij met elkaar deden. En dat ik dat lang niet altijd begreep. En toen waren we een keertje op tour en toen zat ik met een hele groep mannen, ik weet niet of jullie daarbij waren, te praten over tekenfilms en zo, je weet wel. En op een gegeven moment staat eentje zo op en die komt zo voor mij staan. En die doet zo scheetje in mijn gezicht. Ik moet ik doen. Scheetje in mijn gezicht. En ik denk echt, wat gebeurt hier nou? Wat gebeurt me nou? Ik dacht, word ik nou gepest? Hoor ik er nou bij? Ik wist niet hoe ik erop moest reageren.
1: Hoor ik er nou bij? Of hoor ik veel vist het in dis? Ja.
3: Dus dat soort dingen. En ook, typische mannenhumor, waar je op een gegeven moment ook wel om leert lachen. Wie zei het nou net? Waar moet deze in? Ja. Nina, jij ging de SD-kaart in de computer stoppen en jij vroeg, waar moet deze in? Ja. En toen gingen wij hier gniffelen. Nou, dit was echt niet humor die ik normaal uit mezelf had.
0: Die heb ik echt geleerd
3: om met mannen in de band te zitten.
1: Maar het gevoel van humor is niet ontwikkeld.
0: Maar zeg je nou eigenlijk dus dat die humor veel meer seksueel van aard is dan? Denk je dat?
3: Ja, een deel daarvan, ja. Dat zijn wel typisch al die dubbelzinnige grapjes. Ja, daar zijn wel
0: een hoop
3: mannen in de bandwereld die daarom kunnen lachen. En ik inmiddels ook. Want dat is blijkbaar besmettelijk. Dus
1: ik vraag me ook wel af in hoeverre je het eigenlijk afgeleerd wordt om dat grappig te vinden. Dat vraag ik me dan ook weer af. Want pipipoepo is gewoon grappig.
2: Je blijft grappig.
1: Ja. Maar ik denk ook dat je een beetje afgerekend wordt als vrouw om dat soort humor af en toe te hebben. Ja. En als je in een mannelijke omgeving bent, wordt dat meer toegestaan.
3: En getraind.
1: Ja,
3: want ik zou niet eens nagedacht hebben vroeger dat dat iets anders kon betekenen.
2: Ja, terwijl
3: waar moet deze SD-kaart
2: ik
3: in?
2: Kom bijvoorbeeld uit een mannengezin en ik heb nu zelf ook alleen maar zoons. Dus voor mij was dat al veel normaler. Ik kom ook uit Rotterdam, misschien dat ook wat uitmaakt. Maar die mannenhumor, daar heb ik niet hoeven leren, zal ik maar zeggen. Misschien heb ik hem zelf ook, had ik hem toen al. Maar ja, dus dat is ook maar net wat jij net zegt. Komt dat omdat je vrouw bent of om waar je zelf vandaan komt?
0: Want ik vind het wel grappig, want ik herken het wel. Maar niet in heel extreme mate. Want ik heb echt in heel veel mannenbands gespeeld. En in de meeste daarvan, dan komt dat inderdaad wel voor. Maar niet dat ik een genderverschil of zo heel erg
2: merk. Dus
0: je
2: hebt nooit een scheet in je gezicht gekregen?
0: Nee, gelukkig niet. Ik hoop het ook nooit mee te maken. Ja, van mijn dochter en van mijn zoon. Maar die zijn 3 en 1.
1: Denk je wel.
0: Nee. Ik wist niet dat ontgroening was.
1: Ik ben nog wel benieuwd naar jullie ervaring over iets. Want jullie hebben dan natuurlijk ook een beetje zitten toeren. En ik weet wel dat bij toeren, in een toerbus laten we zeggen, de dynamiek ook best wel gewoon, ik heb verhalen gehoord dat het simpelweg gewoon ranzig is. En ik vraag me af hoe die dynamiek verandert met jullie als vrouwenband. Reageren bands op, gaan we dan met Siren toeren? Ik ben daar wel benieuwd naar. Snap je wat ik bedoel?
0: Mm-hmm. Maar wij zaten niet in een Nightliner of zo, hè?
1: Oké.
0: Okay. Nee.
1: Ja, een scheerbusje.
2: Wij zaten in de Chrysler Voyager.
1: Dat zeg maar niet.
2: Dat is een auto. Dat is een grote auto. Zo'n Amerikaanse 7-persoons en dan haalden we dan en dan stopten we alle spullen in. Dat was onze tourbus.
3: Ja. Het is wel nog altijd, dus als we ergens in Nederland hadden opgetreden en dan kwamen we naar huis, dan was meestal de laatste stop bij het Haasje voorbij Eindhoven. Dan gingen we altijd even plassen.
1: Even plassen buiten. Ja.
2: Nou, en wat ook wel, dus die tourverhalen. Nou, ik kan echt met hand op mijn hart zeggen, wij waren niet ranzig. Misschien ook andere gesprekken, ik weet het niet. Ik ben ook veel meegeweest met, laten we zeggen, bands uit Maastricht. Noem geen namen.
0: M-Town Rebels.
2: Ik weet niet of ranzig het goede woord is, maar daar worden toch wel, daar waren dingen.
0: Exceptioneel vies.
2: Nou nee, ja, exceptioneel vies of weet ik veel, gooien met stoelen of weet ik veel, ruiten ingooien. Ik roep maar eens even wat. Als je daar als enige vrouw bij bent, ik bedoel, ik vond daar echt iets van. Mm-hmm. Ik heb daar nooit iets van gezegd.
0: Dat is ook
2: weet lastig, je, maar ik bedoel, en dat in die tours was dat aan de lopende band.
0: Ja, de vraag is dan vaak van, ja, maar komt dat omdat je man of vrouw bent? Maar de grootste vraag is, wat voor persoon ben je natuurlijk?
2: Ja,
0: maar
2: dat
0: we kunnen niet ontkennen dat de dynamiek onderling wel anders is. Ik denk dat we nog wel een uur zouden kunnen doorpraten hier. Mm-hmm. Zijn er dingen die jullie denken van, nou, dat wou ik wel ook nog echt kwijt? Of wat is jullie blik op de toekomst? Moet er een groot ding veranderen? Ja,
2: spelen.
0: Suus, jij wil wat zeggen?
1: Nee, ik denk wat ik eerder ook al een beetje aangestippeld heb. Het is best wel tof om in ieder geval ook op grotere, bij grotere namen te zien dat vrouwen en ook queer mensen en gewoon niet-blanke mensen dat steeds vaker deelneemt van de scene van bands. En dat vind ik gewoon heel cool om te zien. Dus ik ben wel optimistisch in de verandering. Dus dat is wel heel cool. Dat wou ik gewoon toch even bij stilstaan.
2: Ja, helemaal mee eens.
1: Ja.
2: Ja, dit gesprek heeft voor mij vooral duidelijk gemaakt dat het ook echt wel om de nuance gaat. Het is leuk om zo na 20 jaar of zo, 15 jaar, weer terug te kijken op de dingen die je toen hebt meegemaakt. En nou, vanuit deze bril daar het vrouw zijn naar te kijken. En maar ook, eigenlijk wat jij ook net aangaf, Nina, dat stukje van het gaat, je bent het ook zelf. Het is niet alleen maar omdat je vrouw bent, maar ook jij als persoon.
3: We hebben natuurlijk ook wel wat negatieve dingen gezegd. Maar ik denk dat vooral duidelijk moet zijn dat iedereen harde muziek kan maken.
0: We hebben nog één track opstaan. En dat is, vertel jij maar, Femke op de bas.
3: Ja. Van Backfire.
0: Waarom eigenlijk?
3: Ja. Ja, stadsgenoten.
0: Ja.
3: En ook met de Maastrichtse scene hebben we natuurlijk veel gespeeld. Ja. Ook wel met Backfire. En we hebben ook wat koffertjes van ze gedaan.
0: Hebben wij met Backfire? Oh ja, en we hebben een keer met Backfire gespeeld.
2: Ja, ja,
0: zeker. In de Phoenix toen.
3: Ja, ja, en Femke mocht ook wel zingen. Dus,
2: ik heb er vaak aan meegezongen. Dit nummer dan ook. Hebben we ook gecoverd. We gaan voor Fighter Run.
4: It's a great day for singing a song, and it's a great day for moving along.

0: 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Stel, een klimaatdiscussie polariseert tussen jou en een fijne collega. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Kink. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set,

0: Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Fans van een feestje op je barbecue? Opgelet! Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
4: Ja, dus.
7: Distortion.

0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
8: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
11: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho. Ren je in het zweet naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planet Proof.
9: King. You gotta recognize. Distortion.

0: Kink.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Joris Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed voor jarenlang uitgebreid.

0: bewust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Ben je nou een klimaatdiscussie aan het winnen?
3: Jij bent echt zo'n klimaatdrama.
4: Jij denkt alleen aan jezelf. Ik.
2: Of een goede vriend aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
5: King. Distortion.

0: Kink. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
7: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
10: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: voor en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
3: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.